sparen, je was een man. Je ligt naast me in mijn bed en droomt erover later. Je mond beweegt.

At det så still. At det så still. Ik lig naast je in het bed en droom er over later. Mijn vingers plukken dekenbol. Ik was een vrouw. Ik lig naast je in het bed en denk er over later. Mijn mond beweegt. Ik zeg jouw naam.